0: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage.

0: Jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek.

0: gevuld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door een gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont aan dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op railschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon. Later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen 3 piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen plaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grotto Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon. Dan

0: Verrassend op wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Het badstrand van Rokanje heeft voor de 12e keer op rij de blauwe vlag ontvangen. De internationale onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan stranden en jachthavens die veilig, duurzaam en schoon zijn. Ook jachthaven Gijsman in Oostvoorne en 3 jachthavens in Hellevoetsluis, WSV Haringvliet, Marina Cape Helius en watersportvereniging Haringvliet Kanaalhaven hebben de vlag ontvangen. Wethouder Aart-Jan Spoon van Voorne aan Zee heeft de vlag persoonlijk uitgereikt aan jachthaven Gijsman. De gemeenten Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Kooi een vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Schiphol sluit nieuwe lange wachtrijen bij de beveiliging dinsdag niet uit. Maandag ontstonden flinke rijen door gewijzigde beveiligingsopzet. Schiphol werkt voortaan met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De luchthaven hoopt met de nieuwe structuur meer controle te krijgen en chaos, zoals in de zomer van 2022, te voorkomen. Onderzoek van Amsterdam UMC en de KNVB toont dat voetballers na kopballen tijdelijk biomarkers in hun bloed hebben die kunnen wijzen op acute hersenschade. Hoe vaker en harder spelers kopten, hoe sterker het effect. De waarde normaliseerde meestal binnen 24 tot 48 uur. Premier Jette wil samen met gemeentes meer maatwerk bij asielopvang en zet een speciaal ondersteuningsteam in voor gemeenten met capaciteitsproblemen. Na onrust en brandstichting bij een opvanglocatie in Loosdrecht beoordeelde Jette het geweld scherp en riep hij op relschoppers snel op te sporen en te straffen. De Cubaanse minister Rodriguez noemt Amerikaanse beschuldigingen over Cubaanse droneaanvallen op Guantanamo Bay leugenachtig en belachelijk. Volgens Axios zou Cuba honderden drones hebben aangeschaft bij Rusland en Iran voor mogelijke aanvallen op Amerikaanse doelen. En dan het weer. Vannacht is het helder en koelt het flink af. De minima liggen tussen 6 en 8 graden. Overdag is er eerst ruimte voor de zon, later volgt er bewolking en regen met temperaturen tussen 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie.

0: Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Flink reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De gemeenten Nissewaard en Voorn aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethosstelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
0: Link reclame.
5: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op Ouwe

0: toeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spekenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoorzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoorzo.nl. Hoorzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
4: En nu terug naar de

0: Wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markensauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markensauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En nu nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook 2 Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De 2 daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link actueel.
1: Vrijdag 22 mei komen tientallen schepen over het Haringvliet richting Hellevoetsluis en meren deze schepen aan in de haven van de vesting. Zondagochtend 24 mei wordt vanaf de vuurtoren van Hellevoetsluis gestart met een zeiltocht tijdens de Pinkstersail. Meer informatie en de gehele programmering vind je op pinkstersail.nl.
0: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
2: Dan zetten we 230 op je radio.
0: Het is Link en Koop.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 29 mei staat de eerste editie van Rollenvoetsluis van dit jaar op het programma. Tussen 7 en 10 uur 's avonds kun je meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer onder begeleiding van de muziek van onze eigen DJ The Gooveman. Meer informatie en updates over dit sportieve evenement in Hellevoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: regionieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeenteraad van Nissewaard heeft een motie van afkeuring over de opvanglocatie van het Leger des Heils aan de Hoeklaan in Spijkenisse verworpen. De motie is op woensdag 6 mei ingediend door Hart voor Nissewaard samen met Forum voor Democratie en de PVV. De indieners hebben gesteld dat het college onzorgvuldig heeft gehandeld bij de komst van een voorziening voor mensen met zware psychiatrische problemen en verslavingsproblematiek. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft afgelopen week 4 nieuwe duinverkenningsvoertuigen overgedragen aan de brandweerkazernes in Hoek van Holland, Oostvoorne, Rokanje en Ouddorp. De nieuwe voertuigen zijn bedoeld om de brandweer beter in staat te stellen om bij te kunnen sturen in moeilijk begaanbaar terrein, zoals duingebieden. De CDA-fractie in de gemeenteraad van Nissewaard heeft schriftelijke vragen gesteld over de waterkwaliteit bij zwemlocaties aan de Bernissen. Aanleiding is een waarschuwing bij Bernissen Zuidland-Oostzijde, waar zwemmen is afgeraden vanwege slechte waterkwaliteit. De partij wil weten wat de oorzaak is en hoe de situatie zich verhoudt tot andere zwemlocaties in de regio. Juist nu het zwemseizoen is begonnen en de temperaturen oplopen, heeft dit voor onrust gezorgd bij inwoners en recreanten. De gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee zullen dinsdag deelnemen aan de landelijke ethostelling, waarbij de omvang van dak- en thuisloosheid in kaart wordt gebracht. Het is de 4e keer dat deze telling plaatsvindt en in totaal doen 96 gemeenten mee. Bijzonder dit jaar is dat ook zogenoemde bankslapers worden meegeteld. Mensen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, in een auto wonen of op een camping slapen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen.

0: vluchtelingen. Marcus Sauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. Hij nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. Een 53-jarige ICE-agent in de Amerikaanse staat Minnesota is aangeklaagd wegens mishandeling met een gevaarlijk vuurwapen. Hij schoot half januari een Venezolaanse migrant in het been tijdens een grootschalige federale immigratieoperatie, bevolen door president Trump. Bij die actie kwamen ook twee Amerikanen om het leven. En bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn medewerkers van een school bij de moskee, onder wie een bewaker die verdere slachtoffers voorkwam. De twee daders, 17 en 19 jaar oud, werden dood aangetroffen in een nabijgelegen auto. De politie onderzoekt het als een hate crime. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday Zelfluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

0: Actueel.
1: Vrijdag 29 mei staat de eerste editie van Rollenvoet Sluis van dit jaar op het programma. Tussen 7 en 10 uur 's avonds kun je meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer... onder begeleiding van de muziek van onze eigen DJ Groovman. Meer informatie en updates over dit sportieve evenement in Hellevoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het. Doen het.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 22 mei komen tientallen schepen over het Haringvliet richting Hellevoetsluis en meren deze schepen aan in de haven van de vesting. Zondagochtend 24 mei wordt vanaf de vuurtoren van Hellevoetsluis gestart met een zeiltocht tijdens de Pinkstersail. Meer informatie en de gehele programmering vind je op pinkstersail.nl.
0: Informatie uit je eigen woonplaats?

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerster tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet om? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf van Hoog.
6: In ons ruime occasion center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Raadsleden van Hartvoornissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard

0: wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Link Actueel.
1: Nina Volkoff is al enkele jaren actief als muralist. Ze gaat de hele wereld over om kunstwerken te maken, waaronder in de wijk Waterland in Spijkenisse. Hoe is ze in deze wereld terechtgekomen en wat maakt het werk als muralist zo leuk? We belden met Nina om meer te weten te komen over haar werk.
2: Ik maak muurschilderingen en dan op groot formaat, dus op grote gebouwen, flatgebouwen, dat soort dingen. Veel in de buitenlucht en dan met de hoogwerker de lucht in. Al meer dan 20 jaar geleden, toen ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ik zat toen op de kunstacademie in Rotterdam. En toen werd er tegen mij gezegd van, joh, jij kan schilderen toch? Ik heb een muurtje, kan je daar niet wat, wat op maken? En zo is dat gaan rollen. Ook omdat zo'n muur is natuurlijk ontzettend zichtbaar. Je staat op straat, dus dan gaat dat eigenlijk vanzelf dat mensen zeggen, oh, wat leuk, dat wil ik ook wel. En zo gaat dat, is dat van start gegaan alweer lang geleden. Ja, dat is fantastisch. Ik ben door de gemeente uitgenodigd om daar 5 muren te beschilderen in de wijk Waterland. Op verschillende, beetje strategische plekken, zeg maar. En daar is gewerkt met de straatnamen. Dat zijn allemaal, je hebt de Snoekerveen en de Vlinderveen, de Wezelveen. En die wijk is best wel onoverzichtelijk. Dus mensen die verdwalen daar vaak. En het idee was dan dat je aan het begin van zo'n stuk, dus aan het begin van zo'n straatnaam, dat dier dan terugkomt in de muurschildering. Dus dat was een beetje de thematiek waar ik mee heb gewerkt.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Actueel.
1: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkine College verzorgen op die dag van 14:30 tot 16:30 'smiddags een workshop bloemschikken. Inschrijving is vooraf verplicht en is door de week mogelijk bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 in Spijkenisse. In de ochtenduren is aanmelding ook mogelijk door te bellen naar telefoonnummer 06-15-20-2374.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie...

0: installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. PVV-afsplitser Gidi Markussauer moet van premier Jette stevige afstand nemen van zijn uitspraak over Palestijnse vluchtelingen. Markussauer riep vorige week op die vluchtelingen afkomstig uit Griekenland met maximaal geweld tegen te houden bij de grens. En die nuanceerde die oproep wel, maar bleef achter de strekking staan. Jette sluit samenwerking voorlopig uit. Schiphol sluit niet uit dat er vandaag opnieuw lange wachtrijen kunnen ontstaan bij de beveiliging. Gisteren stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten op de dag dat de beveiligingsopzet werd aangepast. Voor vandaag is voldoende personeel ingepland en staat extra personeel stand-by om bij te springen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit overland. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
5: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Het G-team van atletiekvereniging Spark doet in juni mee aan de Special Olympics in Haarlem. Het is het grootste Nederlandse multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, met meer dan 3000 sporten en meer dan 20 takken van sport. Lisa Caro vertelt meer over het evenement en de deelname van het team.
2: Hoe hou je rekening met de verschillende niveaus?
3: Ja, dat is inschatten en natuurlijk ook ervaring in de loop van de jaren. En we houden in feite wel tijdens de training één groep. Maar ja, als je dan een 400 meter moet lopen, zijn er een paar sneller terug. En anderen die doen er wat langer over. En dan gaan we meestal nog een paar terug om ze op te halen of iets dergelijks.
2: Want hoe is de sfeer?
3: Ja, geweldig. We hebben alleen maar lol met elkaar. Er is geen oneenigheid. En ja, het is gewoon één grote gezellige club, zeg maar. En plezier staat ook voorop. En presteren is leuk, maar het moet niet per se.
2: Wat kunnen ze winnen als ze presteren? Gaat het dan ook om medailles?
3: Ja, gaat zeker ook om medailles. Zeker ook bij Special Olympics. Heb je dus ook goud, zilver en brons. En de overige plaatsen krijgen ze een mooi lint met een hele kleine medaille eraan. Dus voor iedereen is de prijs. Zeker bij Special Olympics.
2: Ja, en hoe voel je je als je ze staat aan te moedigen op zo'n dag?
3: Ja, je bent gewoon trots dat ze daar staan en dat ze presteren en dat ze vooral genieten. Want dat straalt gewoon van de gezichten af.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: geestelijk of chronisch ziek zijn. Op een indirecte manier ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. Sylvia en Gabriel schoven in de studio aan om het verhaal van de stichting te delen.
1: Met elkaar halen we toch best wel heel veel geld op om de kinderen, en zeker de kinderen die in zorg zijn bij City Kids hier op het eiland, omdat City Kids de grootste aanbieder van de zorg aan deze kinderen is. Juist voor City Kids, voor die kinderen, om ontwikkelingsgerichte materialen te kopen, mooie en functionele buitenspeeltoestellen aan te schaffen, en zo deze kinderen wat meer zelfredzaamheid te geven, en dat ze zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Ik wel heel erg leuk, want ik ben 3 jaar geleden ben ik gevraagd voor de stichting om me ook daarvoor in te zetten. En ook met mijn netwerk ook te kijken of ik met de partijen ook geld kon inzamelen voor een aantal projecten die we hebben gedaan, ook op Voorne Putten. En we hebben bijvoorbeeld ook een vestiging geopend, ook voor City Kids, ook in Zuidland was dat. En daarbij heb ik geholpen met bijvoorbeeld het regelen van de keukens en de vloeren, en geld ingezameld bij mijn deelnemers om te kijken of we dat kunnen inrichten. En dat is allemaal gelukt. Dus ben ik wel blij omdat ik daarmee ook mijn netwerk heb kunnen inzetten om geld in te zamelen. En vandaaruit dus ook voor die kinderen dat er een basis is en dat er een mooie locatie wordt neergezet.
0: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
3: Link. Dat is Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Stichting Bikkels is een stichting uit onze regio die ondersteuning biedt aan zorgintensieve jongvolwassenen met een beperking en kinderen die ernstig ongeneeslijk

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van trainen zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20hellevoetsluis.nl.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl. Bennissepop.nl.
5: Goedkope poetspullen.nl.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
5: Goedkopepoetspullen.nl.
6: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Alle eendjes zwemmen in het water.
2: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek. Huur een eend.
2: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info zorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link actueel.
1: Twee kadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis hielpen op 4 mei mee tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Elk jaar zetten scouts en zeekadetten uit heel Nederland zich daar in. Dit jaar werd ook het korps uit Hellevoetsluis gevraagd. Ruben Troost en Martijn Bakker melden zich aan en vertellen in gesprek met Link hier meer over.
2: We werden uitgenodigd om naar 4 mei te gaan en ik wou mee, dus ik doe het ook voor de eer voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn doodgegaan. En ik doe het ook met mezelf om het te ervaren hoe het is.
3: Het was een weekend dat we daar waren in Flevoland. En toen gingen we daar allemaal activiteiten doen om ons voor te bereiden op 4 mei. Dus we kregen informatie, we kregen activiteiten gingen we doen. We gingen ook daar slapen. Het was een samenwerking met de scouting. En daarna hadden we nog een informatiedag met echt duidelijke informatie.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 23 mei organiseert bewonersvereniging Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. De middag die duurt van 1 tot 5 is geheel gratis en is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. Na rellen bij opvanglocaties voor asielzoekers heeft het kabinet spoedoverleg voerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is blij met de stap die het kabinet heeft gezet. Er komt meer maatwerk voor gemeenten en een vliegend team dat gemeenten helpt bij de huisvesting van asielzoekers. In de Boliviaanse hoofdstad La Paz zijn protesten geëscaleerd. Demonstranten bestormden overheidsgebouwen en plunderen de kantoren. De politie zette traangas in, waarop betogers reageerden met explosieven en stenen. Een protestleider wordt vervolgd voor terrorisme. Later keerde de rust weer terug, maar winkels en toegangswegen blijven gesloten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradektuinaanleg.nl.
10: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Zo ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco.

0: Weco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bernissepop.nl. bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur link.

0: Link actueel.
1: Op het deel tussen de rotonde bij de Bouwjoelaan en de Spijkenissebrug gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 50 km per uur. De gemeente Nissewaard wil daarmee de leefbaarheid verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden op de noordelijke rijbaan drempels aangelegd en dit gebeurt van maandag 18 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 22 mei 5 uur 's ochtends. Op de zuidelijke rijbaan gebeurt het aanleggen van de drempels van maandag 25 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 29 mei 5 uur 's ochtends. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Zo kun je op zondag 24 mei vanaf 11 uur 's ochtends in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met veel leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinyl platenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoor u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center hebben we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet het.

0: Tijd op 8:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Zondag 8 werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
5: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
9: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
8: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
9: Check sundays.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkin College verzorgen op die dag van 14:30 tot 16:30 'smiddags een workshop bloemschikken. Inschrijving is vooraf verplicht en is door de week mogelijk bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 in Spijkenisse. In de ochtenduren is aanmelding ook mogelijk door te bellen naar telefoonnummer 06-15-20-2374.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 29 mei staat de eerste editie van Rollenvoetsluis van dit jaar op het programma. Tussen 7 en 10 uur 's avonds kun je meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer... onder begeleiding van de muziek van onze eigen DJ The Gooveman. Meer informatie en updates over dit sportieve evenement in Hellevoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.
0: De beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. En met

0: Ebola-besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffer testte zondag positief op het Ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 km per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 km zones. Binnenlandminister Pieter Heerma maakt de discriminatietoets niet verplicht voor overheidsorganisaties. De toets, ontwikkeld om een nieuw toeslagenschandaal te voorkomen, is in een half jaar door 40 organisaties gebruikt. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme stelt dat de discriminatie wijdverbreid en diep verankerd is in Nederland. De voormalig stafchef van de Oekraïnse president Zelensky, Andrei Yermak, is op borgtocht vrijgelaten na 4 dagen hechtenis. De borgsom van 2,7 miljoen euro is betaald door prominenten en bedrijven. Yermak, verdacht van witwassen, draagt een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boog, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw

Katy Perry hoorde je met Hard and Cold hier op Link. Goedemorgen, het is dinsdag, het is 19 mei. Buiten is het, ja, toch een beetje somber, hè? Vind ik wel. Ja, maar gelukkig blijft het wel droog. Hoewel, vanmiddag en vanavond zou je nog een beetje regen kunnen verwachten hier op Voorneputten. Temperatuur is 14 graden vandaag. Zometeen hoor je Douwe Bob. Straks hoor je ook nog Fleming en Meteor. En TLC komt ook nog langs. Op het moment dat jij een bakje koffie inschenkt. Dit is Supertramp en Dreamer.

0: Link actueel.
1: Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Zo kun je op zondag 24 mei vanaf 11 uur 's ochtends in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met veel leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinyl platenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van grote Amerikaanse trucks. Alle activiteiten in Hellevoetsluis vinden van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags plaats.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

De Jacksons waren dat en Blamer dan de Boogie en Douwe Bob met Funny en Genuine met Pony. Straks het regionieuws van 9:30. Daarna nog Earth, Wind and Fire met September. Dat lijkt het soms wel eens een beetje. Ja, het is een beetje frissig, vind ik het. Ja, 14 graden, dat is koud. This Face and Know You Better, New Blink. I know.

0: you better. Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van

0: A tot Z. Want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
2: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
5: Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
6: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
3: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
3: En nu terug naar de

Earth, Wind & Fire met September hoor je net. Straks ook nog Fleming & Meteor met Niet Nodig. Erik Iglesias komt er ook nog aan. We kijken nog naar gek nieuws uit de grote boze buitenwereld. Tenminste, is er eigenlijk gek nieuws? Nee, valt mee. Hè? Ik ga nog eens even op zoek. Kijken of nog mensen wat leuks kunnen vinden. De wereld is steeds somberder geworden, lijkt het. En daardoor is er geen gek nieuws meer. Erik Iglesias is er wel met Escape.

0: Link actueel.
1: Twee kadetten van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis hielpen op 4 mei mee tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Elk jaar zetten scouts en zeekadetten uit heel Nederland zich daar in. Dit jaar werd ook het korps uit Hellevoetsluis gevraagd. Ruben Troost en Martijn Bakker melden zich aan en vertellen in gesprek met Link hier meer over.
2: We werden uitgenodigd om naar 4 mei te gaan en ik wou mee, dus ik doe het ook voor de eer voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog zijn doodgegaan. En ik doe het ook met mezelf om het te ervaren hoe het is.
3: Het was een weekend dat we daar waren in Flevoland. En toen gingen we daar allemaal activiteiten doen om ons voor te bereiden op 4 mei. Dus we kregen informatie, we kregen activiteiten gingen we doen. We gingen ook daar slapen. Het was een samenwerking met de scouting. En daarna hadden we nog een informatiedag met echt duidelijke informatie.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Justin Timberlake en Like I Love You naar Flemming en Meteor met Niet Nodig. Je hoorde ze hier net op het geluid van Voor de Putten voorbij komen. Als jij iets leuks doet, je maakt kunst bijvoorbeeld, ik noem maar eens eventjes iets, en je wilt kijken hoe je jezelf nog verder zou kunnen ontwikkelen als professioneel kunstenaar, nou dan zou je bijvoorbeeld eens een keer bij Davy op de koffie kunnen. Ja, dat is de coördinator cultuurparticipatie van de gemeente Voorne aan Zee. En daar kun je op woensdag 27 mei, kun je daar terecht in de Struitshoek in de bibliotheek van 3 tot 5 om met haar te praten. En dan geeft ze misschien wel je wat richting. Zou zomaar eens kunnen. Davy dus, woensdag 27 mei van 3 tot 5 in de bibliotheek in de Struitshoek. Als je meer wilt weten over hoe jij jezelf zou kunnen ontwikkelen als kunstenaar in Voorne aan Zee. Satana komt eraan, Foreigner ook. Niet veel zie je, dus I'm pretty.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis.

0: Ontwerp en vrijblijvende offerte van klein klusje tot totale renovatie.
1: Floradek, hovenier voor een leven lang tuinplezier.
0: Floradektuinaanleg.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen, maar niet als u de vakmensen

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar te klus, snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Een met ebola besmet Amerikaanse arts wordt naar Duitsland overgebracht voor behandeling. De chirurg Peter Steffert testte zondag positief op het ebola-virus nadat hij symptomen ontwikkelde in Congo. Hij wordt samen met 6 andere personen met een hoog besmettingsrisico overgevlogen. Zijn vrouw vertoont vooralsnog geen symptomen. Op nieuwe 30 kilometer wegen in de gemeente houden automobilisten zich nauwelijks aan de lagere snelheid. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat bestuurders gemiddeld ruim 35 kilometer per uur rijden, regelmatig nog veel harder. De onderzoekers analyseerden 54 wegen die tussen 2015 en 2025 werden omgezet van 50 naar 30 kilometer zones. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er vooral in het noordoosten langer zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Hey, kruidenkoker.
8: Ja, wat nou weer?
7: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
8: Nee, nog niet.
7: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
8: Oh ja, joh.
7: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
8: Nou, dat heb je goed gedaan.
7: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
8: Zeker.
7: Ja toch, niet dan? Echt wel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw

Tindalux en Sam Obernick, It Just Won't Do. Je hoort hem net op Link voorbij komen, want wij draaien al die lekkere platen. Ja, en er komen er nog veel meer aan. Ik denk bijvoorbeeld aan Madness en Embarrassment. Later dit uur ook nog Junior Jack en Morricante. En zometeen Bella Kay. Maar eerst is het tijd voor...

0: Link Actueel.
1: Het G-team van atletiekvereniging Spark doet in juni mee aan de Special Olympics in Haarlem. Het is het grootste Nederlandse multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, met meer dan 3000 sporten en meer dan 20 takken van sport. Trainster Caro vertelt meer over het evenement en de deelname van het team.
2: Hoe hou je rekening met de verschillende niveaus?
3: Ja, dat is inschatten en natuurlijk ook ervaring in de loop van de jaren. En we houden in feite wel tijdens de training één groep. Maar ja, als je dan de 400 meter moet lopen, zijn er een paar sneller terug. En anderen die doen er wat langer over. En dan gaan de meesten nog een paar terug om ze op te halen of iets dergelijks.
2: Want hoe is de sfeer?
3: Ja, geweldig. We hebben alleen maar lol met elkaar. Er is geen oneenigheid. En ja, het is gewoon één grote gezellige club, zeg maar. En plezier staat ook voorop. En presteren is leuk, maar het moet niet per se.
2: Wat kunnen ze winnen als ze presteren? Gaat het dan ook om medailles?
3: Ja, gaat zeker ook om medailles. Zeker ook bij Special Olympics. Heb je dus ook goud, zilver en brons. En de overige plaatsen krijgen ze een mooi lint met een hele kleine medaille eraan. Dus voor iedereen is de prijs. Zeker bij Special Olympics.
2: Ja, en hoe voel je je als je ze staat aan te moedigen op zo'n dag?
3: Ja, je bent gewoon trots dat ze daar staan en dat ze presteren en dat ze vooral genieten. Want dat straalt gewoon van de gezichten af.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Bonnie en Bazaar en Sunny hier op Link. Het is vandaag 19 mei. Dan zijn de mensen jarig. En ik ga eens even kijken wie dat zijn. Sam Smith zie ik hier staan. De Britse singer-songwriter wordt alweer 34. Andrea Pirlo is vandaag jarig. Volgens mij is die voetballer. Of was hij dat? Hij wordt 47. Vandaag is ook, nou eens even zien hoor. Wat staat er nog meer op mijn lijstje? Kyle Eastwood jarig. Dat is een jazz-bas-muzikant. Wordt 58. Je kent hem misschien helemaal niet. En Paul Rudd, de drummer van AC/DC, wordt vandaag 72. Ook van harte gefeliciteerd. Verder feliciteren we Bert van Marwijk. Die wordt 74. En Grace Jones, de zangeres en actrice, wordt vandaag 78 jaar. En verder is Pete Townshend nog jarig, de rocker. Ja, de rockgitarist, zanger, singer, songwriter en componist. Hij wordt vandaag 81 jaar. Van harte gefeliciteerd. Voor de jarige van vandaag, en misschien wel voor jou, Rihanna, Don't Stop the Music. Please.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De service van vroeger.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat.

0: Straat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 10:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
5: Vanochtend is er vooral in het noordoosten lange zonnig en fris weer. Vanuit het zuidwesten breidt hoge bewolking zich snel uit over het land. De zon blijft desondanks in staat om op redelijke wijze door deze opkomende bewolking heen te komen.
1: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
8: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
9: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
10: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
1: En nu terug naar de muziek.

Robin Thicke was daar en Pharrell met Blurred Lines na het regionieuws van 10:30. Ik heb nieuws gevonden uit de grote boze buitenwereld. Nou, best wel interessant nieuws. In de Amerikaanse staat Utah waren namelijk brandweerlieden die hebben geholpen om 25 miljoen bijen een beetje te koelen. Ja, dus die zaten in een vrachtwagen en het was nogal warm daar. En die vrachtwagen die deed het niet meer. Dus ja, die bijen die zaten daar in die vrachtwagen. En uiteindelijk ja, is de brandweer gekomen. Die hebben een slang meegenomen en die hebben die bijen koel gehouden, zodat ze een beetje kalm en veilig bleven in de hitte. Want anders dan zouden, ja, als ze te lang in die zon blijven staan, dan ging het niet goed. Uiteindelijk is het allemaal prima voor elkaar gekomen. Er zaten zo'n 25 miljoen bijen in die vrachtwagen. Dat is de moeite. Zometeen Suzanne en Freek met halverwege nu Junior Jack. Dit is Stupid Disco op Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 23 mei organiseert bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. De middag die duurt van 1 tot 5 is geheel gratis en is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Monique Hans en Jekke Jekke en Suzanne en Freek met halverwege. Daarvan op Junior Jack en Stupid Disco. Binnenkort dan is het paardenmarkt. Je weet het, veel mensen maken zich alweer allemaal klaar voor om daar twee of drie dagen lang te feesten. De paardenmarkt in Heenvliet heb ik het dan over. Nou, je kan nou extra feesten, want ze hebben daar ook een shotje bedacht. Dat draagt gedaan paardenkracht en dat moet dan, dat past dan helemaal bij het evenement, is het idee. Ja, strontlazerus door Heenvliet heen banjeren.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Brand. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
6: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een woningbrand aan de Kerkstraat in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg ook naar een naastgelegen woning. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand en rukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is ook een NL Alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes voor sociale media vormen een bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. In rijst, thee en kruiden van de Albert Heijn en Jumbo zijn verboden pesticiden aangetroffen. Voedselwaakhond Foodwatch liet 64 producten testen. Van deze producten bevatten er 49 sporen van pesticiden, waarvan 45 met bestrijdingsmiddelen die niet zijn toegestaan in de EU. Het gaat onder meer om bijendodende insecticiden. Rusland houdt tot en met donderdag nucleaire oefeningen met meer dan 64.000 militairen. Tijdens de oefening worden testlanceringen uitgevoerd met ballistische raketten. Belarus doet mee en kondigde eerder ook al een vergelijkbare oefening aan. Rusland gebruikt Belarus als militaire uitvalsbasis en heeft naar eigen zeggen een deel van zijn nucleaire arsenaal in het buurland gestationeerd. Het weer nog. Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder.

0: De bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur.

Laura Branigan, Self Control was dat. Op deze dinsdag de 19e mei. Want dat is het vandaag. Straks heb ik nieuws voor je uit de wereld van de showbiz. Maar dat is pas om 11:30 hoor. Nieuws over Frits Spits, over Dennis Locriere. En over Lola Young. Maar dat hoor je straks allemaal. In de tussentijd draag ik nog lekkere platen van de Black Eyed Peas, Rolf Sanchez en deze van Pixielot. Mamadou.

0: Link actueel.
1: Op het deel tussen de rotonde bij de Bouwjoelaan en de Spijkenissebrug gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 50 km per uur. De gemeente Nissewaard wil daarmee de leefbaarheid verbeteren en de verkeersveiligheid vergroten. Zo worden op de noordelijke rijbaan drempels aangelegd en dit gebeurt van maandag 18 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 22 mei 5 uur 's ochtends. Op de zuidelijke rijbaan gebeurt het aanleggen van de drempels van maandag 25 mei 8 uur 's avonds tot en met vrijdag 29 mei 5 uur 's ochtends.

0: ochtends. Meer informatie over de werkzaamheden vind je op onze website linkmedia.nl.
1: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Paul Sanchez en Maas naar de Black Eyed Peas. Where is the love? Het is 19 mei, dat heb ik al een paar keer gezegd. Maar ik had je nog niet verteld dat het een speciale dag is. Want het is namelijk de internationale dag van de huisarts vandaag. Het is ook de internationale dag van de ziekte van Crohn. Het is dag van de groene kinderopvanger. Het is dag van de forensische zorg. En het is de internationale dag van het eerlijke spel. En de dag van Kate Bush, want die hoor je nu. Dit is Wuthering Heights.
1: I

0: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Jeuveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
6: Goedkope poetspullen.nl.
7: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs.

0: online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
2: Vanmiddag verandert het weerbeeld door komst van een regengebied. Er valt voornamelijk lichte regen onder de bewolkte hemel. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 graden in het zuidoosten.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
8: Chocoparadijs.nl.
7: Chocoparadijs.nl.

0: No Doubt was dat en It's My Life. Link. Daar hoor je ze op. En ik heb nieuws uit de wereld van de showbiz voor je over Frits Spits. Die heeft een erepenning gekregen van de Taalunie. Hij kreeg die prijs omdat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse taal op radio en in de media. Link. Dan is er ook nog nieuws over Dennis Locorrière. Zo heet hij volgens mij. Ja, het zou ook kunnen zijn dat je het op een volledig andere manier uitspreekt. Maar dit doe ik maar eventjes. Het is de zanger en de medeoprichter van de band Dr. Hook en de Madison Show. Hij is overleden op 76-jarige leeftijd. Hij kampte met een nierziekte. Het is een respectabele leeftijd gehaald. Dr. Hook,
1: ken je trouwens? Wie is dat eigenlijk?
0: Ja, precies. Dat dacht ik al, dat je dat ging vragen. Dr. Hook, dat is bekend van Sylvia's Mother, When You're in Love with a Beautiful Woman, and Baby Makes a Blue Jeans Talk. Nou, dat is Dr. Hook. Link. Meer nieuws over de wereld van de showbiz. Lolo Young, dat is de zangeres, die staat op de line-up van All Things Go in New York. Het festival waar ze vorig jaar instortte op het podium. Ze zegt zelf, nou ja, we hebben nog een appeltje te schillen met dit festival. Dus ze is er gewoon weer. En vorig jaar toen annuleerden ze direct na dat ze ingestort werd op dat podium. Annuleerden ze de hele tour. En dat is nu dus weer opnieuw begonnen. Dat komt eigenlijk allemaal, doordat ze cocaïne verslaafd was, zegt ze zelf. Ze zat in een afkickprogramma en nu gaat het allemaal weer een stuk beter. Link. We gaan het zien. Heb ik nog meer nieuws uit de wereld van de showbiz? Nee, dat was het. Dit zijn de Pretenders. Don't get me wrong.

0: Link Actueel.
1: Stichting Bikkels is een stichting uit onze regio die ondersteuning biedt aan zorgintensieve jongvolwassenen met een beperking en kinderen die ernstig, ongeneeslijk of chronisch ziek zijn. Op een indirecte manier ondersteunt de stichting hiermee ook de gezinnen van deze kinderen en jongvolwassenen. Sylvia en Gabriel schoven in de studio aan om het verhaal van de stichting te delen.
2: Met elkaar halen we toch best wel heel veel geld op om de kinderen, en zeker de kinderen die in zorg zijn bij City Kids hier op het eiland. Omdat City Kids de grootste aanbieder van de zorg aan deze kinderen is. Juist voor City Kids, voor die kinderen, om ontwikkelingsgerichte materialen te kopen. Mooie en functionele buitenspeeltoestellen aan te schaffen. En zo deze kinderen wat meer zelfredzaamheid te geven. En dat ze zich ook beter kunnen ontwikkelen. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan.
3: Vond ik wel heel erg leuk, want ik ben 3 jaar geleden ben ik gevraagd voor de stichting om mij ook daarvoor in te zetten. En ook met mijn netwerk ook te kijken of ik met de partijen ook geld kon inzamelen voor een aantal projecten die we hebben gedaan ook op Voorne Putten. En we hebben bijvoorbeeld ook een vestiging geopend, ook voor City Kids, ook in Zuidland was dat. En daarbij heb ik geholpen met bijvoorbeeld het regelen van de keukens en de vloeren. En ja, geld ingezameld bij mijn deelnemers om te kijken of we dat kunnen inrichten. En dat is allemaal gelukt. Dus ben ik wel blij omdat ik daarmee ook mijn netwerk heb kunnen inzetten om geld in te zamelen. En vandaaruit dus ook voor die kinderen dat er een basis is en dat er een mooie locatie wordt neergezet.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Romantics, What I Like About You, naar Shakira en Zoo. En de Pretenders met Don't Get Me Wrong op deze wat druilerige dag. Het blijft vandaag bewolkt, gelukkig wel droog. Op voor een

Vanmiddag en vanavond zou er nog wat regen kunnen vallen. De temperatuur stijgt tot 14 graden. De wind is matig, windkracht 4. Vannacht is het bewolkt, dan wordt het een graad of 11. En ja, de komende dagen wordt het wel wat zonniger. En neemt de kans op regen af. Ja, we zullen het zien. We maken het mee. Even kijken, zo meteen na het nieuws van 12 uur... dan hoor je hier natuurlijk de Link Lunch. Is daarin nog wat leuks te vertellen? Het gaat over de talkshow Spijkers. Daar hoor je straks alles over. En ik heb Nelly Furtado...

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: tuinwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zetland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zetland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Nico.nl. Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een woningbrand vanmorgen in Scheemda zijn meerdere woningen ontruimd. De brand ontstond in een rijtjeshuis door een doorgesmolten gasleiding en sloeg over naar een naastgelegen woning. Brandweer schaalde op naar zeer grote brand en drukte uit met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker. Er is een NL-alert verstuurd. Aanbevelingsalgoritmes van sociale media vormen de bedreiging voor de democratie, maar zijn wel te verbeteren. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media na analyse van de gevolgen van feeds voor vrije meningsvorming. De Mediawaakhond doet aanbevelingen aan het kabinet en toezichthouders voor betere wetgeving en naleving. Het was vanmorgen druk op Schiphol, maar de situatie is vooralsnog beheersbaar. Er staan geen extreem lange rijen. Een woordvoerder zegt dat het verdere verloop van de dag zich moet uitwijzen. Er ontstonden op Schiphol grote problemen doordat reizigers in meerdere vertrekhallen tot ver achter de incheckbalies stonden te wachten. Enkele honderden mensen misten daardoor hun vlucht. Jeugdrechtadvocaten maken zich zorgen over de snelheid waarmee Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandeld, meldt de Telegraaf. Volgens advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op na de zaak in Stadskanaal. Daar werden 2 vrouwen aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
7: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
6: Floradektuinaanleg.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Kim Wilde en Kids in America als opener voor deze tweede Link Lunch van deze week. Met ook vandaag weer telefonische gasten die je bijpraten over de laatste actualiteiten uit Voorneputten. We bellen met Joop van der Hoor over de tweede editie van Talkshow Spijkers. Die gaat zometeen plaatsvinden in Bibliotheek de Boekenberg. En later deze uitzending hebben we ook nog Remco aan de lijn. Want dat gaat over de mini-vierdaagse en avondvierdaagse in de wijk De Schenkel in Spijkenis. Een kleine sfeerverslag van de eerste avond die gisteren heeft plaatsgevonden. En wat we allemaal nog kunnen verwachten. We blikken natuurlijk ook weer vooruit in de Link Regio-agenda. Wat staat er allemaal op het programma in Nissewaard en Voorne aan Zee? En uiteraard deel ik ook allerlei ander actueel nieuws uit de regio. Dit is tot 1 uur Link Lunch met nu Ilse de Lange. En zometeen ook nog Golden Earring en Alex Warren staan voor je klaar. Dus genoeg muziek hier tijdens Link Lunch.

0: Nieuwe muziek hier bij Link. Je hoorde Turn the Lights Off hier in Link Lunch. En we hebben een telefonische gast, want na een volledig uitverkochte editie in maart is Talkshow Spijkers vanmiddag weer terug in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenissen. Presentator Joop van der Hoor ontvangt diverse bekende en onbekende gasten om over onderwerpen te praten. En we willen hier natuurlijk veel meer over weten wat we vanmiddag kunnen verwachten. En daarom hangt Joop nu aan de lijn. Goedemiddag, Joop.
1: Ja, goedemiddag Perry. Fijn dat ik even mag babbelen met jullie.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Net zoals de vorige keer natuurlijk hebben we het al een beetje over de Talkshow Spijkers gehad. Maar voor de mensen die dat niet gehoord hebben, wat houdt Talkshow Spijkers precies in?
1: Nou, Spijkers, dat is eigenlijk een beetje een vernoeming natuurlijk naar Spijkenissen. Voorheen was het het zuiden in het Theater Zuidplein. Ik ben met de metro gegaan en nooit meer teruggereden. Oftewel in Bibliotheek de Boekenberg. Ben ik nu verder gegaan. En de bedoeling is, en dat lukt redelijk, dat mensen vrij entree hebben, met dank aan de bibliotheek zelf, en genieten van

0: een voorgeschoten programma waar ze zelf ook vaak wel gast in zijn.
1: Kijk, en natuurlijk in maart de eerste editie van de talkshow in Spijkenissen. Hoe was de eerste editie?
0: Nou, ik kwam in een warm bad terecht. Ik voelde me gelijk helemaal thuis. De zaal die werkte mee, de ambiance, maar vooral ook het personeel, de vrijwilligers van de Boekenberg. Ja, het was thuiskomen en wat ik al zei, een heel warm bad. Heel prettig om te mogen doen.
1: En dat smaakte naar meer, want vanmiddag editie nummer 2 in Spijkenissen. Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten?
0: Oorlog.
1: Oké.
0: Ja,
1: vertel.
0: Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar wel figuurlijk. We zitten in de maand mei. En dat is toch een beetje de herdenkingsmaand. En met het publiek gaan we aan de slag. In zoverre met een panel. Om te praten over van 4, 5 mei. Moeten we dat niet eens langzamerhand echt gaan gedenken, herdenken. Met onze oosterburen, met de Duitsers. Dat wordt kleinschalig wordt dat al gedaan. Maar hoe denken de mensen uit Nissewaard daarover? Vinden ze dat ook wel interessant? Dat er niet alleen maar op 4 mei Engelse militairen meelopen, veteranen, maar misschien ook Duitsers. En dat zelfs in uniform. Dat is toch een heikel onderwerp, denk ik. Daar zullen de gemoederen, zullen daar links en rechts, zullen die heen en weer gaan. De emoties, moet ik eigenlijk zeggen. En ja, verder is Ralf Koulingfrex van de Jongens van, bekend denk ik als horecaondernemer. Die komt vertellen over zijn opa, waar hij verschrikkelijk trots op is, Wim Moesman. Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de oorlog, in het verzet. Hij is geïnspireerd geraakt, is onlangs naar de musical 1940-45 gegaan. En daar raakt hij niet over uitgepraat. En dat komt hij vertellen.
1: Kijk, mooi inderdaad om inderdaad over het onderwerp zo te praten. Ik vraag me ook af, heb je ook bij iedere talkshow die je dan doet dat je expres een thema kiest? Of is dat alleen bij deze editie?
0: Nee, dat is echt wel een thema. Bijvoorbeeld de volgende in juli, want het is om de 2 maanden. Dat wordt een literaire show en daar kunnen mensen zelf hun boeken meenemen die ze misschien hebben geschreven. En daarover praten, die misschien net zoals ik in de kelder stapels dozen hebben met onverkochte boeken. Nou, die moet je vooral meenemen en aan de man proberen te brengen. Dat mag ook in de bibliotheek. Maar laat ze ook vooral vertellen waarom ze die boeken hebben geschreven. Wat heeft hen gedreven om zo'n onderwerp te kiezen?
1: Kijk, dus
0: ook met muziek, met uiteraard weer een leuke discussie. Maar eerst vanmiddag natuurlijk, met ook nog eens een keer een primeur. En dat is Klaas Hogewerf, Peter de Hartog. Die hebben op de plek waar Zuidplein nu staat, het Icazia ziekenhuis, zo een beetje rond die koers. En Ahoy, daar heeft een Brabants dorp gestaan, een nooddorp, nadat het bombardement op 1940 heel veel huizen heeft verwoest. En mensen zijn de stad uitgetrokken, bij de noodwoningen werden neergezet. En daar waren ook 60 Joodse bewoners van de Brabants dorp. En die zijn van de een op de andere dag, zijn ze, net zoals de familie Levi hier en de 45 andere Joodse mensen, zijn ze meegenomen en nooit meer teruggekomen. En die mensen, die willen heel graag, die initiatiefnemers, willen heel graag een monument opzetten voor die mensen die nooit meer zijn teruggekomen. Nou ja, dat doet een beetje denken aan de hond Max op de Voorstraat. En ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om niet alleen de financiën bij elkaar te krijgen, maar ook de benodigde draagvlakken en vergunningen en de gemeente mee te krijgen. Ja, en die informatie delen we graag met elkaar.
1: Dus alleen maar mooie en inspirerende verhalen. Ja, wat hoop je eigenlijk de bezoekers vandaag mee te geven als ze naar de talkshow naar huis gaan?
0: Ja, als je praat over oorlog, dan zit daar in één adem zit daar vrede bij. Want je kan dat natuurlijk op alles kan je dat toespitsen. Daar hoef je geen echt oorlog voor te voeren. Maar je hoeft maar eigenlijk naar de AZC-discussies te kijken in eigen omgeving. En dan zie je wat de gemoederen, wat dat doet met de gemoederen, met de emoties. En ja, je hebt voor- en tegenstanders. Maar het zou denk ik zo mooi zijn als we met z'n allen medestanders zouden worden. Dat we goed daarover discussiëren en tot een goede oplossing komen. En niet door elkaar met stenen te bekogelen, te besmugen en te beschimpen op Facebook.
1: Mooi, dus de verbinding inderdaad met elkaar zoeken. Kunnen mensen nog terecht in de bibliotheek? Is het volledig uitverkocht, net als de vorige keer?
0: Ik durf het niet te zeggen, want ik heb daar zelf geen enkele vat op. Ik roep de mensen op om vooral kaarten te bestellen. Maar ik denk één telefoontje of nog een snel appje. Dan zal

0: men weten of er wel geen plek is. Het is namelijk in het auditorium en daar zijn 73 vaste plekken. Daar kunnen dus niet 10 of 20 kunnen erbij.
1: Nee.
0: Ik denk dat het redelijk vol is, hoop ik althans. En aan staanplaatsen doen ze niet. Dus als mensen willen, neem even contact op. We beginnen om 2:00 met de inloop met de bibliotheek.
1: Nou, dan gaan we je niet langer storen met de voorbereiding. Heel veel succes vanmiddag en hou ons op de hoogte.
0: Doe ik zeker.

Ja, wat een hit. Alex Warren en Fever Dream hoorde hier bij Link Lunch. En over hits gesproken, we gaan misschien wel een potentiële nieuwe grote hit aan je voorstellen. Want we gaan weer eens een muziektip van de dag geven en nieuwe muziek aan je voorstellen. En vandaag is het een plaat die al ruim 12 jaar op de planken lag om uitgebracht te worden. Ed Sheeran en Martin Garrix die doken in 2014 de studio in om de plaat Rewind Repeat It op te nemen. En vanwege muziek, vanwege discussies over muziekrechten moet ik zeggen, kwam het muzieknummer toen niet uit. 12 jaar later, op de 30-jarigste verjaardag van Martin Garrix kwam het nummer alsnog uit op zijn eigen label. Hij had alles in eigen hand en kon hem uiteindelijk toch uitbrengen in een nieuwe versie genaamd Repeat It. En fans van beide artiesten die zijn flink enthousiast online over de samenwerking. En zijn heel enthousiast dat nummer eindelijk toch uitgekomen. En toch wel een hele toffe samenwerking tussen de Nederlandse DJ en de zanger die al heel veel hits op zijn naam heeft staan. En daarom stel ik het nummer graag aan je voor. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It hier bij Link Lunch.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De service.
8: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 12:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link
11: weer.
10: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
0: Link reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio.

0: regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.

0: Het beat hoorde hier bij Link Lunch, het programma waar we je tijdens je lunch weer helemaal bijpraten over de laatste actualiteiten uit Voorneputten. En dat doen we onder andere door de agenda.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, en de Link Agenda is onder andere te vinden dat de jaarlijkse sportweek in Vierpolders weer op het programma staat deze maand. Tijdens de sportweek kun je op zaterdag 30 mei tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags terecht voor een vlooienmarkt. Je vindt daar ruim 200 kramen en diverse kinderactiviteiten. De toegang voor de vlooienmarkt is gratis. En meer informatie over de vlooienmarkt en de hele sportweek vind je op sportweekvierpolders.nl. En dan zaterdag 30 mei, dan staat op diezelfde dag inderdaad ook een nieuwe editie van Zwemtocht De Oversteek op het programma. Deelnemers die zwemmen hier bij een tocht van ongeveer 3 kilometer over het Haringvliet van Stellendam naar het Kwakstrand in Hellevoetsluis. En het evenement vindt tussen 11 uur 's ochtends en 4:30 's middags plaats. En meer informatie vind je op declubvanbuiten.nl. Heb je zelf een tip die je wilt toevoegen aan onze agenda? Maar er mag natuurlijk ook een tip zijn over nieuws uit de regio Voorneputten. Stuur dan een mailtje naar redactie@linkmedia.nl of stuur ons een berichtje op facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram.

0: Somjeu en morning hoor hier bij Link Lunch. Deze week is op diverse plekken in de regio gestart met de mini-vierdaagse, waarbij kinderen met elkaar in 4 dagen tijd allerlei routes wandelen. En gisteren is ook in de wijk De Schenkel in Spijkenisse gestart met de mini-vierdaagse. En dan vanaf maandag 15 juni gaan ook de avondvierdaagse vanuit deze wijk van start. Remco is onderdeel van de buurtvereniging Schenkel en hangt nu aan de lijn om ons bij te praten. Goedemiddag Remco.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het zo meteen natuurlijk over beide vierdaagse hebben, maar je bent actief bij de buurtvereniging in De Schenkel. Kun je wat meer vertellen over de buurtvereniging zelf?
1: Nou ja, de buurtvereniging is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Die is 6 jaar geleden geboren. En we probeerden leuke dingen te organiseren voor in de buurt. Zo hebben we een fietspuzzeltocht, we doen Halloween. Zo nu en dan doen we wat met kerst. Dat soort dingen. En de avondvierdaagse is daar eigenlijk bijgekomen.
0: Ja, gisteren is inderdaad de aftrap van de mini-vierdaagse bij jullie in de wijk geweest. Hoe was de sfeer onder de deelnemers gisteren?
1: Ja, leuk, gezellig. Iedereen had er volgens mij zin in. We hebben elk jaar steeds meer deelnemers. Dus af en toe is het even wachten op elkaar. Maar erg gezellig en leuk.
0: Hoeveel kinderen lopen er ook dit jaar weer mee? Van welke scholen?
1: Nou ja, gisteren hebben we last minute nog een aantal bijschrijvingen gekregen. Daar waren we echt heel verbaasd over. Maar we zitten nu rond de 860 kinderen, uit mijn hoofd gezegd. Hang me daar niet aan op.
0: Kijk, dus het is één grotere gezelligheid tijdens de mini-vierdaagse. En natuurlijk ook in juni dan de avond-vierdaagse op het programma. Wat kunnen deelnemers dit jaar daar van verwachten in jullie wijk?
1: Nou, de avondvierdaagse, ja, dat heeft dezelfde opzet als de mini-vierdaagse. We werken samen met de AVD, dat is de overkoepelende stichting van de gemeente, die de vierdaagse organiseren. Dus de normale vierdaagse, dat is gewoon 3 keer...

0: op maandag, dinsdag, woensdag de 10 kilometer, de route die de AVD heeft uitgestippeld. En dan de laatste avond, dat is natuurlijk door het centrum waar ze onthaald worden, dat ze de 40 kilometer hebben volbracht. Dus ja, ik denk dat ook wel weer een gezellig spektakel gaat worden.
1: Wat maakt wat jou betreft de Vierdaagse organiseren vanuit de buurtvereniging zo leuk om te doen?
0: Nou ja, wat is leuk? Ik bedoel, het is eigenlijk in eerste instantie een beetje noodgedwongen ontstaan, omdat scholen het zelf niet meer willen doen. Maar ja, op het moment dat je ermee bezig bent en je bent met ons team aan het werk, we zijn met z'n zevenen, en je ziet alle blije gezichten tijdens het lopen, ja, daar doe je het voor. Dus dat is wel echt iets waar we het allemaal voor doen, denk ik.
1: Ook op social media zie ik ook regelmatig al foto's en video's voorbij komen met het aantal toeschouwers langs de route. Zit het bij jullie ook goed, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, wij deden de route live in een WhatsApp-groep. Dus iedereen weet waar ze ongeveer moeten staan, waar we komen. We hebben een eten- en drinkensposten onderweg. Daar staan ook vrij veel mensen. Maar ja, ik denk dat we het hele spektakel ongeveer tussen de 1500 tot 2000 mensen wel op de been hebben per dag. Dus ja, dat is gewoon één gezellige boel.
1: Waar gaan jullie vanavond allemaal langslopen?
0: We zijn natuurlijk nu gebonden aan de mini. En de minis die lopen niet zo heel ver. Dus ja, we blijven vanavond grotendeels langs de Maasboulevard. We komen langs de haven, het land. En dan gaan we weer terug naar de Schenkel toe.
1: Als mensen die routes willen volgen, die live routes, en meer informatie over de Vierdaagse in de Schenkel, waar kunnen ze terecht?
0: Op onze Facebookpagina, Buurtvereniging Schenkel.
1: Top.
0: Op de Facebookpagina.
1: Helemaal goed. Remco, dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen. En heel veel succes met de mini en met de avondvierdaagse.
0: Ja, super, dankjewel. En fijne dag en fijne uitzending.
1: Dankjewel, hè. Hoi, hoi.
0: Okay.

Rhythm of the Night hoor je hier bij Link Lunch. Het programma loopt al bijna weer op zijn einde, want het is al bijna weer 1 uur. Dus dat betekent dat we zometeen weer het stokje gaan overdragen. Maar we kijken altijd eventjes aan het einde van de uitzending wat je allemaal op de andere kanalen van Link kunt vinden. En op de website staat onder andere een artikel over VV Spijkenissen. Ja, je hoorde het natuurlijk afgelopen zaterdag al in Sport op Voorne Putten. Die zijn officieel gekroond tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Want na een 2-0 overwinning op Unitas en het nieuws over het verlies van concurrent Nieuwehoorn barst er een groot feest los op Sportpark Jaap Riedijk. En door het kampioenschap komt VV Spijkenissen komend seizoen uit in de vierde divisie van het amateurvoetbal. En het hele sfeerverslag van de kampioenswedstrijd van VV Spijkenissen, dat lees je allemaal op onze website linkmedia.nl. En zoals al eerder gezegd, heb je een tip over nieuws, iets in de agenda of iets anders dat je aan ons wilt melden, redactie@linkmedia.nl. En ik ben er morgen weer met een nieuwe uitzending van Link Lunch. En we gaan het onder andere hebben over Bunkerdag in de Biebebunker van Oostvoorne. Dus dat hoor je allemaal morgen bij een nieuwe Link Lunch tussen 12 en 1. Tot morgen. Historisch Museum.

0: M. Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijn Heerlijk Thuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Jens Frederik Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van de Amerikaanse president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Jeugdrechtadvocaten maakten zich zorgen over de snelheid waarmee Stichting Veilig Thuis meldingen van kindermishandeling behandelt. Volgens de advocaten worden wettelijke termijnen regelmatig overschreden, waardoor kinderen mogelijk langer in gevaarlijke situaties blijven wonen. De discussie leidde op naar de zaak in Stadskanaal, waar twee vrouwen werden aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling van jonge kinderen. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de limiet is verlaagd van 50 naar 30 kilometer, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 kilometer ligt. Daarbovenop dat op 15% van deze wegen gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die aanpassen kost miljarden. En de supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de playoffwedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van het overleg vanmorgen tussen onder meer de gemeente Ede, Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw

0: logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stop moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel al airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woning.

0: Onderling reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
5: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio op begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op Fit20 Hellevoetsluis.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. De werkzaamheden op de Nelson Mandela-laan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonseweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresa-laan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandela-laan weer open voor alle verkeer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 1020.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
4: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
5: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
6: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische strafrechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. Ook kreeg hij een boete van 80.000 euro en een havenverbod van 10 jaar. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 2023... waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone naar de Antwerpse haven werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Bolle Jos is nog steeds voortvluchtig. De Verenigde Staten willen middels gesprekken met Groenland en Denemarken een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump. Trump heeft eerder meerdere malen gesteld dat de VS controle over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Daarbovenop dat op 15% daarvan gemiddeld 44 of harder wordt gereden. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Dat aanpassen kost miljarden. En supporters van FC Groningen zijn overmorgen toch welkom in Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Dat is de uitkomst van een overleg tussen onder meer de gemeente Edam-Volendam en de politie. Gisteren werd bekendgemaakt dat Groningen supporters niet welkom waren bij de wedstrijd. Aanleiding was de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWellForne. Balans begint hier.
8: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
9: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Dries, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar op geschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Deze week is op diverse plekken in de regio gestart met de mini-vierdaagse, waarbij kinderen met elkaar in 4 dagen tijd allerlei routes wandelen. Maandag 18 mei is ook in de wijk De Schenkel in Spijkenisse gestart met de mini-vierdaagse. En vanaf maandag 15 juni gaat ook de avondvierdaagse vanuit deze wijk weer van start. Remco is onderdeel van de buurtvereniging Schenkel en praat ons bij over de beide vierdaagse in de wijk.
2: Nou ja, de buurtvereniging is ontstaan uit een bewonersinitiatief. Die is 6 jaar geleden geboren. En we probeerden leuke dingen te organiseren voor in de buurt. Zo hebben we een fietspuzzeltocht, we doen Halloween. Zo nu en dan doen we wat met kerst. Dat soort dingen. En de avondvierdaagse zijn eigenlijk bijgekomen. We hebben elk jaar steeds meer deelnemers. Dus af en toe is het even wachten op elkaar. Maar erg gezellig en leuk. Gisteren hebben we last minute nog een aantal bijschrijvingen gekregen. Daar waren we echt heel verbaasd over. Maar we zitten nu rond de 860 kinderen uit mijn hoofd gezegd. Hang me daar niet aan op. Ja, de avondvierdaagse, dat heeft dezelfde opzet als de mini-vierdaagse. We werken samen met de AVD, dat is de overkoepelende stichting van de gemeente, die de vierdaagse organiseren. Dus ja, de normale vierdaagse, dat is gewoon 3 keer... op maandag, dinsdag, woensdag de 10 kilometer, de route die de AVD heeft uitgestippeld. En dan de laatste avond, dat is natuurlijk door het centrum waar ze onthaald worden dat ze de 40 kilometer hebben volbracht. Dus ja, ik denk dat ook wel weer een gezellig spektakel gaat worden.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leuke muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
4: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
5: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
4: Floradektuinaanleg.nl.
5: De service van Floradek.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 2:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakweer.

0: vliegtuig. De schade bedraagt ruim 650 euro. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. De werkzaamheden op de Nelson Mandela-laan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonseweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresa-laan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandela-laan weer open voor alle verkeer. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
6: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
7: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Op zaterdag 23 mei organiseert bewonersvereniging De Samenwerking in Spijkenisse een sportieve middag voor jong en oud bij de voetbalkooi aan de Andries van Bronckhorstlaan. Je kan komen boksen, voetballen, basketballen en nog veel meer. De middag die duurt van 1 tot 5 is geheel gratis, is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en op een laagdrempelige manier het plezier in bewegen te stimuleren. Mail voor meer informatie naar info@stichtingsvi.nl.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deugevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
9: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijn.

0: heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het in nu 3 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Edvard Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Belgische rechter heeft Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, 8 jaar gevangenisstraf opgelegd voor drugsmokkel. De rechter stelt dat hij de spil was in de drugsmokkel in oktober 23, waarbij 11 ton cocaïne in een container met palmpitmeel uit Sierra Leone, Antwerpse haven, werd ingevoerd. De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro. Middels gesprekken met Groenland en Denemarken willen de VS een grotere militaire en economische rol in Groenland afdwingen. Maar daarover valt niet te onderhandelen, zei premier Nielsen. Na een ontmoeting met de speciaal gezant van president Trump voor het Arctische gebied. Trump heeft al meerdere malen gesteld dat de VS rollen over Groenland nodig heeft om zich te beschermen tegen Rusland en China. De Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer met verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasypillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. Daar werden nog meer drugs gevonden. De Bossenaar zit nog vast op Ibiza. Automobilisten rijden vaak te snel op wegen waar de snelheidslimiet is verlaagd naar 30 km per uur, blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Die concludeert dat de gemiddelde snelheid op 35 km ligt. Als belangrijkste reden noemt de stichting de weginrichting. Die blijft hetzelfde. Om dat aan te passen, middels bijvoorbeeld drempels, kost miljarden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mark Boekkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 22 mei komen tientallen schepen over het Haringvliet richting Hellevoetsluis en meren deze schepen aan in de haven van de vesting. Zondagochtend 24 mei wordt vanaf de vuurtoren van Hellevoetsluis gestart met een zeiltocht tijdens de Pinkstersail. Meer informatie en de gehele programmering vind je op pinkstersail.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flinke reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedendag, ik ben Frans van der Heuvel. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. De werkzaamheden op de Nelson Mandela-laan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonzenweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresa-laan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandela-laan weer open voor alle verkeer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
1: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
7: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Choco

0: Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
2: En nu terug naar de muziek.

0: Link Actueel.
1: Vrijdag 29 mei staat de eerste editie van Rollenvoet Sluis van dit jaar op het programma. Tussen 7 en 10 uur 's avonds kun je meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer... onder begeleiding van de muziek van onze eigen DJ The Gooveman. Meer informatie en updates over dit sportieve evenement in Hellevoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbrei?

0: Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Edvard Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen de 58-jarige René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel-Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van der B, die in de buurt woonde en op bleek. Het OM denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Jonathan Andic, de eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om het leven na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Maar later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. En de Spaanse politie heeft vorige week op Ibiza een 23-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt met een koffer vol verdovende middelen, bijna 50 kilo ketamine en 56.000 ecstasy-pillen. De Spaanse politie schakelde de Nederlandse politie in, die vervolgens een loods in Rotterdam doorzocht die op naam stond van de man. En daar werden nog meer drugs gevonden. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land, bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
8: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
9: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
10: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
11: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: Link Actueel.
1: Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Zo kun je op zondag 24 mei vanaf 11 uur 's ochtends in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met veel leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinyl platenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van grote Amerikaanse trucks. Alle activiteiten in Hellevoetsluis vinden van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags plaats.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoorzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoorzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoorzo.nl. Hoorzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via bernissepop.nl.
5: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
6: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
9: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heemvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. De werkzaamheden op de Nelson

0: Mandelalaan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonzenweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresalaan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandelalaan weer open voor alle verkeer. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op wat lichte regen. De temperatuur varieert van 12 graden in het zuidwesten tot 17 in de rest van het land. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
9: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
8: Floradek Tuinaanleg.nl.

0: actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
1: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Edward Diesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Die wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berken en Roderijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport wil binnenkort een overleg met alle instanties die betrokken zijn bij de zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal, meldt NOS Nieuws. Sterk wil werken aan een scenario waarbij nog voor de zomer actie wordt ondernomen. Kamerleden waren boos omdat opnieuw kinderen te laat uit een mishandelingssituatie zijn gehaald, ondanks allerlei meldingen bij overheidsinstanties. Premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Mensen die geweld gebruiken moeten we keihard aanpakken, zei hij. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. De eigenaar van de Spaanse modeketen Mango, Jonathan Andic, is gearresteerd in verband met de dood van zijn vader, zakenman Isaac Andic. Die kwam in 2024 tijdens een wandeling met zijn zoon om na een val van een klif in de grotten van Montserrat. De zaak werd begin vorig jaar gesloten omdat er geen aanwijzingen waren voor een misdrijf. Later werd het onderzoek heropend vanwege tegenstrijdigheden in de verklaringen van Jonathan. Tot slot het weer. Vanavond is het bewolkt en is er kans op wat regen, maar die trekt later weg. Hoewel, helemaal droog wordt het niet. Aanstaande nacht blijft het bewolkt en valt er vooral in het oosten nog een bui en de temperatuur schommelt rond de 12 graden. Tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak.

0: Bij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Hey, kreutenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet Tom? Echt wel.
3: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al 3 generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
4: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
3: Floradektuinaanleg.nl.
5: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histers, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Scoor nu je tickets via benissepop.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.

0: Actueel.
1: Het G-team van atletiekvereniging Spark doet in juni mee aan de Special Olympics in Haarlem. Het is het grootste Nederlandse multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, met meer dan 3000 sporten en meer dan 20 takken van sport. Trainster Caro vertelt meer over het evenement en de deelname van het team.
2: Hoe hou je rekening met de verschillende niveaus?
3: Ja, dat is inschatten en natuurlijk ook ervaring in de loop van de jaren. En we houden in feite wel tijdens de training één groep. Maar ja, als je dan de 400 meter moet lopen, zijn er een paar snelle terug. En anderen die doen er wat langer over. En dan gaan we meestal nog een paar terug om ze op te halen of iets dergelijks.
2: Want hoe is de sfeer?
3: Ja, geweldig. We hebben alleen maar lol met elkaar. Er is geen oneenigheid. En ja, het is gewoon één grote gezellige club, zeg maar. En plezier staat ook voorop. En presteren is leuk, maar het moet niet per se.
2: Wat kunnen ze winnen als ze presteren? Gaat het dan ook om medailles?
3: Ja, gaat zeker ook om medailles. Zeker ook bij Special Olympics. Heb je dus ook goud, zilver en brons. En de overige plaatsen krijgen ze een mooi lint met een hele kleine medaille eraan. Dus voor iedereen is de prijs. Zeker bij Special Olympics.
2: Ja, en hoe voel je je als je ze staat aan te moedigen op zo'n dag?
3: Ja, je bent gewoon trots dat ze daar staan en dat ze presteren en dat ze vooral genieten. Want dat straalt gewoon van de gezichten af.
1: Wil je de hele video bekijken? Ga dan naar onze website linkmedia.nl, onze social media kanalen als Facebook en YouTube, of bekijk de video via onze televisiezender.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse.
9: Goedkopepoetspullen.nl.
8: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
0: Regio Nieuws op Link.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden

0: eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op sportpark Jaap Riedijk werd een 1-0-overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. De werkzaamheden op de Nelson Mandela-laan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonseweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresa-laan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandela-laan weer open voor alle verkeer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.

0: Link Actueel.
1: Op donderdag 21 mei zet het buurtterras in Spijkenisse de bloemetjes buiten. Leerlingen van het Zadkine College verzorgen op die dag van 2:30 tot 3:30 middags een workshop bloemschikken. Inschrijving is vooraf verplicht en is door de week mogelijk bij het buurtterras aan de Hongerlandse dijk 1108 in Spijkenisse. In de ochtenduren is aanmelding ook mogelijk door te bellen naar telefoonnummer 06-15-20-2374.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bij

0: Boekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
1: Hey, kruidenkoker.
2: Ja, wat nou weer?
1: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
2: Nee, nog niet.
1: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
2: Oh ja, joh.
1: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
2: Nou, dat heb je goed gedaan.
1: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
2: Zeker.
1: Ja toch, niet dan? Echt wel.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig op premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. De rechtbank in Leeuwarden heeft een 30-jarige man veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor het doden van zijn 12 weken oude zoontje. De baby liep zware hoofdverwondingen op door mishandeling en overleed 3 dagen later in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank passen de verwondingen niet bij een val van een commode, zoals de vader verklaarde. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. En premier Jette heeft zich voor het eerst uitgesproken tegen het geweld bij demonstraties tegen asielzoekerscentra. Hij vindt dat mensen die geweld gebruiken keihard moeten worden aangepakt. Zijn reactie komt na overleg tussen het kabinet en vertegenwoordigers van lokale en provinciale bestuurders over de opgelopen spanningen rond asielzoekerscentra. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
8: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Bennisse Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming On Strong, The Dirty Daddies, Emma Heesters, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via bennissepop.nl.
9: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
10: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebakken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
9: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
10: Check sundays.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 30 mei staat een nieuwe editie van Zwemtocht de Oversteek op het programma. Deelnemers zwemmen hierbij een tocht van ongeveer 3 kilometer over het Haringvliet van Stellendam naar het Kwakstrand in Hellevoetsluis. Het evenement vindt tussen 11 uur 's ochtends en 16:30 plaats en meer informatie vind je op de club van buiten.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Link Actueel.
1: De jaarlijkse sportweek in Vierpolder staat deze maand weer op het programma. Tijdens de sportweek kun je op zaterdag 30 mei tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags terecht voor een vlooienmarkt met ruim 200 kramen en diverse kinderactiviteiten. De toegang voor de vlooienmarkt is gratis en meer informatie over de vlooienmarkt en de sportweek vind je op sportweekvierpolders.nl.
0: Link. Dat is Link.

0: Link Actueel.
1: Na een volledig uitverkochte editie in maart was Talkshow Spijkers op dinsdag 19 mei weer terug in Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse. Presentator Joop van der Hoor ontving diverse bekende en onbekende gasten tijdens de talkshow. Voorafgaand aan de tweede editie van de talkshow in Spijkenisse belden we met Joop in het radioprogramma Link Lunch.
2: Nou, Spijkers, dat is eigenlijk een beetje een vernoeming natuurlijk naar Spijkenisse. Voorheen was het het zuiden in het Theater Zuidplein. Ik ben

Met de metro gegaan en nooit meer teruggereden. Oftewel in bibliotheek De Boekenberg ben ik nu verder gegaan. En de bedoeling is, en dat lukt redelijk,

0: echt gaan gedenken, herdenken met onze oostenburen, met de Duitsers. Dat wordt kleinschalig wordt dat al gedaan, maar hoe denken de mensen uit Nissewaard daarover?
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga naar onze website linkmedia.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste Vitrine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van Chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te

0: chocoladeparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
2: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep buit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link
6: weer.
7: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
5: Link reclame. En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
8: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgietenswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel makkelijk.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Vrijdag 22 mei komen tientallen schepen over het Haringvliet richting Hellevoetsluis en meren deze schepen aan in de haven van de vesting. Zondagochtend 24 mei wordt vanaf de vuurtoren van Hellevoetsluis gestart met een zeiltocht tijdens de Pinkstersail. Meer informatie en de gehele programmering vind je op pinkstersail.nl. Show is hot out here. No.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.

Tussen 7 en 10 uur 's avonds kun je meedoen aan een skatetocht van ongeveer 10 kilometer onder begeleiding van de muziek van onze eigen DJ The Grooveman. Meer informatie en updates over dit sportieve evenement in Hellevoetsluis vind je op rollenvoetsluis.nl.

0: Link actueel.
1: Tijdens het Pinksterweekend is er in Hellevoetsluis van alles te doen. Zo kun je op zondag 24 mei vanaf 11 uur 's ochtends in de vesting terecht voor de Pinkstermarkt met veel leuke kramen, foodtrucks en live muziek. Op het Zuidfront is er een vinyl platenbeurs en het onderdeel Vesting on Wheels zorgt voor een mooie presentatie van grote Amerikaanse trucks. Alle activiteiten in Hellevoetsluis vinden van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags plaats.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: Die ze niet zelf verwijdert? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: Op vrijdag 4 en zaterdag 5 september barst het weer los in Heemvliet. Ben is de Pop 2026. Met onder andere Paul Elstak, Coming on Strong, The Dirty Daddies, Emma Histus, Mart Hoogkamer, Jeroen van der Boom, Treasure en ikzelf, Mr. Legendary. Score nu je tickets via benissepop.nl. Benissepop.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. De straatweg 47 in Hellevoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Minister David van Weel zegt tegen het ANP dat het huidige luchtalarm dat in 2028 verdwijnt wordt vervangen door een nieuw waarschuwingssysteem. Welk systeem dat wordt is nog niet bekend. Volgens de minister bereikt NL Alert nu al 92% van Nederland via mobiele telefoons. Een kamermeerderheid wil het luchtalarm behouden, maar volgens Van Weel is daar geen geld voor en is het systeem verouderd. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Het OM eist een gevangenisstraf van 24 jaar tegen René F. Hij wordt verdacht van de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op nieuwjaarsdag 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten. De zaak werd bekend als vergismoord. Mogelijk werd hij aangezien voor drugsbaas Dennis van den B, die in de buurt woonde en op hem leek. Het OM denkt dat F de opdracht heeft gegeven voor de moord. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, wat nou weer?
8: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestekglazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch? Niet Tom? Echt wel.
10: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
11: En de grootste keus. En

0: De scherpste prijs en gratis bezorging en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: I'm just a fake.

0: gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke De Chauffeur en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
11: Link reclame.
12: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
14: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
15: Gun jezelf een moment van totaal.

0: alle rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: En nu terug naar de muziek.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorraad.

0: voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. In de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden. De eigenaar is aangehouden. Agenten troffen naast honden en katten ook onder meer lama's en alpaca's aan. Veel dieren zaten zonder voldoende eten of water in kleine hokken. Sommige dieren waren ziek of al langere tijd dood. De eigenaar zal worden vervolgd. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60 naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. De Spaanse oud-premier Zapatero zegt onschuldig te zijn in een onderzoek naar coronasteun voor luchtvaartmaatschappij Plus Ultra. Volgens justitie zou hij invloed hebben uitgeoefend op besluitvorming rond tientallen miljoenen euro steun in 2021. Zapatero ontkent. De zaak is politiek gevoelig voor premier Pedro Sanchez, een bondgenoot van Zapatero. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
8: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
9: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
8: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
9: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefst

0: liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Hey, kruidenkoker.
3: Ja, wat nou weer?
2: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
3: Nee, nog niet.
2: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, sterkglazen, schilderijen. Alles wat je kunt bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
3: Oh ja, joh.
2: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
3: Nou, dat heb je goed gedaan.
2: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
3: Zeker.
2: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoofd.
0: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoofd. Zet de tijd op 8:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adres en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
7: Link
8: weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.
9: Link reclame.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
12: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
11: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
12: Check sundays.nl.
13: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar...

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal ligt stil nadat demonstranten van Extinction Rebellion het spoor hebben geblokkeerd. Volgens de NS is daarom uit veiligheidsoverwegingen alle treinverkeer stilgelegd. De activisten eisen dat het kabinet optreedt voor leden van de flotilla die door Israël zijn opgepakt. Ze vragen ook aandacht voor slachtoffers in Gaza. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Thailand gaat de periode voor visumvrij reizen van 60...

0: naar 30 dagen verkorten voor toeristen uit 93 landen, waaronder Nederland. De verlenging werd vorig jaar ingevoerd om het toerisme na corona te stimuleren, maar wordt nu teruggedraaid vanwege veiligheidszorgen en misbruik van de regels. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.
3: Ladies and gentlemen, it's showtime.

0: Oh jongens, ik word er zo blij van deze plaats. Je hoorde George Thorogood en Gear Jammer in de hemel van de rock'n'roll. Goedenavond, tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen hoor. En ze komen eraan. Wat dacht je, die platen van Damon Vales bijvoorbeeld. Maar ook van Bruce Springsteen hoor je straks nog iets. De Sprints komen voorbij. En ik heb waarschijnlijk ook nog iets van de D-Lines zometeen hier in deze hemel van de rock'n'roll. Het is niet alleen maar harde gitaren. Het is ook gewoon af en toe een beetje gas terugnemen. Doen we nog niet met deze van Buddy Holly. Dit is Weezer.
1: Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll. Roll.

De Black Rose hebben een nieuw album uit. Het heet A Pound of Feathers. En die hoorde je net een stukje van in deze hemel van de rock'n'roll. It's Like That was het nummer wat je net hoorde. Daarvoor nog Buddy Holly van Weezer. Niet andersom zoals ik je net even probeerde te vertellen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat kan helemaal niet. Zometeen hoor je trouwens ook nog een nieuwe plaat van The Mon Vales. Path of Totality. Zo heet het nummer of het album in ieder geval wat ze hebben uitgebracht. Onlangs nog. Hellbent on Colorado ga ik voor je draaien. Maar eerst Eric Clapton. A Wonderful Tonight.

Je kunt hem niet op geen zelfkennis betrappen, hè? Dat klinkt een rare zin. Maar goed, in ieder geval, zelfkennis heeft hij genoeg. Ik heb het over Henk Koorn van Hallo Venray, We Are The Nerds zongen hier. Op het album Nerds uit Coffee & Cake uit 2022. Daarvoor nog de man Vails en Hellbent on Colorado. En daarvoor Eric Clapton met Wonderful Tonight in de hemel van de rock'n'roll. Zometeen Bruce Springsteen en Rain in the River. Uit een van die voor albums die verloren gewaand waren. Vorig jaar zijn ze toen allemaal weer in één keer uitgebracht, of zes. En dit nummer hoort daar ook bij. Het is de moeite waard. Dat hele album trouwens, over die hele collectie is de moeite waard. Al weet ik ook wel dat hij ondertussen... Hij was heel duur, maar ondertussen zijn ze een stuk goedkoper geworden. Dus misschien zit er iets voor je bij in de uitverkoop. Boy Genius ga ik ook voor je draaien. Uit 2023. The Record heette het album wat ze toen uitbrachten. Revolution Zero, het nummer.

In de hemel van de rock'n'roll mag een dergelijk nummer natuurlijk niet ontbreken. Radar Love van The Golden Earring. Daarvoor nog een hemelhit van The Blessed Unions of Soul. Hey Leonardo. En daarvoor hoor je Bruce Springsteen met Rain in the River hier in de hemel van de rock'n'roll. Wat heb ik nog meer voor je? Nou ja, het gitaargeweld van de Sprints ga ik zo meteen voor je draaien. Ja, ja, je krijgt het voor je kiezen hoor. Na Jeremy Allen White. En dat is een man die Bruce Springsteen speelde in die film. Hoe heette die film ook alweer? Die ligt niet van Nowhere natuurlijk. Ja, dat hou je zo meteen. Wat ga ik nog meer voor je draaien? Die Lines met The Oil Rigs at Night. Ga ik ook voor je draaien. Maar nu is dus gitaargeweld van de Sprints.

0: 2014 was het eerste jaar, of de eerste keer dat we kennis maakten met The Lines. In ieder geval gold dat voor mij. Het album Colfax kwam toen uit. En daarop stond ook dit schitterende The Oil Rigs at Night. Misschien nog wel het allermooiste wat de band ooit heeft opgenomen, wat mij betreft. Jeremy Allen White zat daar nog voor. De acteur die ook kon zingen, dat bewees hij met Lucille, een cover natuurlijk. Je hoort hem nu net in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beden te worden. Zometeen wordt het nog even bewezen door de Raconteurs en door Emil en de Sniffers. Nu is Dead in Vegas en Aisha.
1: Aisha, we've only just met, and I think you ought to know.

De hemel van de rock'n'roll.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het spel Fortnite is terug in de App Store van Apple. Het spel werd in 2020 verwijderd nadat Epic Games een eigen betaalsysteem toevoegde om de commissie van Apple te omzeilen. Beide bedrijven voeren al jaren een juridische strijd over die regels. Epic-topman Tim Sweeney zegt vertrouwen te hebben in een overwinning in de rechtszaak. Op de Malediven zijn de lichamen

0: daarvan nog twee Italiaanse duikers geborgen na een dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. Twee andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. LTO Nederland is kritisch op een plan van de Europese Commissie om boeren te compenseren voor hoge kunstmestprijzen. Volgens LTO gaat de steun ten koste van bestaand landbouwbudget voor verduurzaming. De hogere prijzen van kunstmest zijn ontstaan door problemen rond de Straat van Hormuz. LTO vindt dat Brussel meer moet inzetten op het gebruik van dierlijke mest. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's. Informatie uit je eigen woonplaats. En 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
3: Nu, de hemel van de rock'n'roll.

I fight authority and authority always wins. Dit is weer een wijze les uit het leven die je hoort aan het begin van deel 2 van deze hemel van de rock'n'roll. Tot een uur of 11 mag ik je nog vermaken met lekkere platen en die komen eraan. Och, wat een lekkere platen komen eraan.

0: Aan de Ben Folds 5 later dit uur. Ik heb muziek van de Red Clay Strays, Counting Crows, Heart en waarschijnlijk ook nog van Mavis Staples. Je hoort ze zo meteen allemaal in deze hemel van de rock'n'roll. Maar net dus John Mellencamp met die Authority Song uit 1983. Het zou zomaar eens een van de nummers kunnen zijn die hij ook zingt op zijn nieuwe tour. Want hij gaat door Amerika touren en dat doet hij alleen maar met zijn greatest hits. Ik zou er best bij willen zijn, maar ik ga voorlopig even niet naar Amerika. Zometeen hier muziek van, eens even kijken hoor, de Twisted Teens en Peekaboo Hand. Maar eerst de Battle of Who Could Care Less. Dit zijn de Ben Folds 5.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

Sofa Rock and Roll van de Twisted Teens uit de Verenigde Staten. Volgens mij komen ze ergens uit Texas. Blame the Clown heette het nummer wat... tenminste, zo heet het album wat net is uitgekomen. En Peekaboo Hand was het nummer wat daarvan afkwam. Daarvoor hoorde je nog The Bell Who Could Care Less van de band Folds 5. En even kijken, wat heb ik nog meer voor je? Och, lekkere platen hoor. Wolf Alice, Leaning Against the Wind hoor je zo meteen uit The Clearing van vorig jaar. Maar eerst nog een plaat van Neil Young. And Only Love Can Break Your Heart.

De Nederlandse hoempa van Rowan Hayes uit Limburg natuurlijk. Uit 1995. Zondag in het Zuiden, zo heet het album. En het nummer wat je net hoorde, het is Roy Kliet. Jawel. Daarvoor nog Wolf Ellis en Leaning Against the Wall. Hier in de hemel van de rock'n'roll. Straks ook nog Counting Crows en Spaceman in Tulsa. Komt uit een laatste plaat, Butter Miracle. The Complete Suites uit vorig jaar, 2025. Maar eerst heb ik nog een plaat van de Red Clay Strays voor je. Uit 2024. Made by these moments. Ondertussen zijn de mannen gigantisch in de Verenigde Staten. En ook in Europa verkopen hun concerten direct uit. In ieder geval was dat vorig jaar het geval. Devil in My Ear hoor je nu in de hemel van de rock'n'roll.

0: Zo klonk het in de jaren 70 en ik kan er nog steeds blij van worden. De zusjes Ann en Nancy Wilson. Ze vormen samen Heart en Barracuda was de hit waar ze, die je nu nog een keertje hoorde. En ik vind het een gave plaat. Daarvoor nog Taste You van Auf der Mauer, oftewel Melissa. Een echte hemelhit. En in deze hemel komen ze natuurlijk regelmatig voorbij. De toekomstige hemelhits zijn er natuurlijk ook. Die komen zo meteen. Je hoort ze straks ook vast nog wel eens een keertje voorbij komen. Maar eerst heb ik deze nog voor je van... eens even kijken wat zakkers voor je draaien. Mavis Staples, Hard Times, uit haar album van vorig jaar. Sad and Beautiful World.
1: There was a Camptown man, used to plow and sing. And he loved his mule, and the mule loved him.

Giant Sands met natuurlijk in de hoofdrol Victoria Williams, dat hoorde je net wel. Uit het album Ramp uit 2001 was dat Wonder. Draaiden we zoveel in de hemel van de rock'n'roll. Het is goed om hem weer een keer te horen. Daarvoor nog R.E.M. en Strange. En dat kwam uit het album Document uit 1987. En daarvoor Maeve Staples uit haar laatste plaats. Sad and Beautiful World, Hard Times. En dat zijn ze zeker, Hard Times, op dit moment toch? Denk, vind ik wel. Ja, de wereld is een beetje in de war, heb ik het idee. Maar goed, misschien sta ik er alleen in. Dat zou zomaar eens kunnen. Afijn, zometeen heb ik voor jou nog een paar platen vlak voor het nieuws van 11 uur. En dat betekent trouwens ook dat deze hemel van de rock'n'roll aan het einde loopt. Ja, de hemelpoorten sluiten zometeen. Kan je wel verzekeren dat ze volgende week dinsdag gewoon weer voor je open gaan. Voor zo direct wat rusten, ga je niet slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Ik draai de Pixies nog voor je met The Happening. En dat komt dan, ja, welk jaar was dat ook alweer? Ik ben het even kwijt. Maar goed, ik draai een. En daarna take van de White Stripes. Wat mij betreft, tot volgende week. Welterusten.

0: reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek

0: Oude toeter, sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Oude toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het OM heeft 7 jaar geëist tegen een voormalig voetbaltrainer uit Vlissingen. Hij wordt verdacht van het jarenlang stiekem filmen van honderden minderjarige jongens in kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs en van seksueel misbruik van een leerling. Volgens het OM gaat het om duizenden beelden en honderden slachtoffers tussen 2010 en 2025. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Op de Malediven zijn de lichamen van nog 2 Italiaanse duikers geborgen na het dodelijk ongeval in een onderwatergrot. Finse reddingsduikers haalden de lichamen van 60 meter diepte. 2 andere omgekomen duikers zijn nog niet geborgen door sterke stroming en slecht zicht. De Italiaanse groep bestond uit 5 duikers, van wie er afgelopen vrijdag al 1 naar boven was gehaald. Dan nog het weer, bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg, dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, kruidenkoker.
6: Ja, wat nou weer?
5: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
6: Nee, nog niet.
5: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
6: Oh ja, joh.
5: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
6: Nou, dat heb je goed gedaan.
5: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
6: Zeker.
5: Ja toch, niet dan? Echt wel.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, auto.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen er niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoep uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Bewolkt en regenachtig. De regen trekt vanavond weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog, behalve in het oosten. Het koelt af naar zo'n 12 graden vannacht. Ook morgen, naast zonnige periode, veel regen met soms onweer en hagel. Het wordt morgen 16 tot 19 graden.

0: reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoet Sluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoet Sluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe, ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX, meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je

0: reclame.
1: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer 10 jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt.

0: Tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Afgelopen zaterdag kroonde VV Spijkenisse zich tot kampioen in de eerste klasse C van het amateurvoetbal. Op Sportpark Jaap Riedijk werd een 2-0 overwinning op Unitas gecombineerd met het verlies van concurrent Nieuwenhoren. Julien Gret en Virgil Zelderust scoorden beide doelpunten voor rust. Komend seizoen keert de club terug in de vierde divisie. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
4: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
6: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijd, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: En nu terug naar de muziek.
9: Dit is Link.

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast.

0: last. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Uw tuin, onze zorg. Floradek Hoveniers. Al drie generaties een echt familiebedrijf. Voor bestrating, schuttingbouw, tuinhuisjes, verlichting en overkappingen. We zijn gespecialiseerd in keramische tegels en onderhoudsvrije tuinen. Gratis ontwerp en vrijblijvende offerte. Van klein klusje tot totale renovatie.
3: Floradek Hovenier voor een leven lang tuinplezier.
2: Floradektuinaanleg.nl.
4: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: lekkerste frietjes van Rozenburg, zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoofd. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Zondagnacht werd ingebroken bij voetbalvereniging SCO 63 in Spijkenisse. De twee inbrekers gingen niet vandoor met geld, maar maakten energieblikjes, chips en snoepbuit uit de koelkast achter de bar. Een tegel van het eigen terras diende als inbraakwerktuig. De schade bedraagt ruim €650. Camerabeelden zijn in handen van de politie. De vereniging kan haar activiteiten gewoon voortzetten. Raadsleden van Hart voor Nissewaard vragen om extra verkeersmaatregelen bij de oversteek in Heenvliet na het dodelijke ongeluk met de 33-jarige Gitta. Zij overleed vorige week na een botsing met een bus op de busbaan. Eerder verongelukte op dezelfde locatie al een wielrenner. De raadsleden eisen cijfers over 10 jaar incidenten en willen onderzoek naar de effectiviteit van eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Een nieuwe interactieve bouwkaart maakt het mogelijk om het bouwjaar van vrijwel ieder gebouw in Nederland op te zoeken. Ook in Nissewaard. De kaart gebruikt gegevens uit de basisregistratie adressen en gebouwen die dagelijks door het kadaster worden bijgewerkt. Via kleurcoderingen is zichtbaar hoe steden door de jaren zijn gegroeid. In Nissewaard wijst donkerrood op oudere bebouwing, vooral in en rond de historische kern. De werkzaamheden op de Nelson Mandela-laan in Hellevoetsluis zijn vrijwel afgerond. Bij de kruisingen met de Dorpsweg en de Bonzenweg zijn drempels vervangen door verhoogde plateaus met verkeerslichten. De oversteekplaatsen kregen een gele coating. De weg was afgesloten tussen de rotondes Dag Hammarskjöldlaan en Moeder Theresa-laan. Gistermiddag rond 16 uur ging de Nelson Mandela-laan weer open voor alle verkeer. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketkarij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de

0: mi piace così.
1: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
1: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitsmalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Voel je sterk en fit in slechts 20 minuten per week. Het kan echt bij Fit20 in Hellevoetsluis. Onze unieke manier van training zorgt voor een enorme krachttoename en betere conditie. Dus wil je geen pintjes zweten in de sportschool, maar in een coole studio onder begeleiding werken aan je gezondheid? Probeer dan nu Fit in 20 minuten bij Fit20 aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Voor alle leeftijden en gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20hellevoetsluis.nl.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips.